0: Hey, Rinesh.
1: Hey, Ronnie.
0: Het is niks, hè?
1: Nee, het is crisis.
0: Misschien moet je erbij gaan zingen.
1: Waarover?
0: Waarover?
2: Bananen!

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek. Hoest is vervelend, lijkt op bonussoep. Moeder heeft het liefste van die dikke bruine poezel.
3: Auf, die Katze, Kartoffelsack!

van bij me. Gekke oud, dosos. Fatou mannen, losos. Nog steeds loeren wij op klusos. Gekke cellen volle posos. Robé, pauw. Prakashen die fucking snauw.

vliegt naar Berlin. Drei koffer vol met cocaïne, cocaïne. All around my brain. Hallo Taxi, schnell zum Kuchen.